0: Em Brasil ia lá quer
1: dizer. Vestido
2: dela.
1: Double Stovel.
0: Sabe o que eu não sou? Dat dan zit er vandaag in het boek van Melijn en Toon dat alles bij God geregeld was.
3: Like...
0: En dat was Newton. Newton dacht dat hij al harmonies was.
4: Dat is wel goed.
0: De harmonie. De harmonie. En dat is het vervelendste boek. Die Walt Disney heeft daar gewoon een koord gehad. Die bewaren.